0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom jij mij zo moet verrein?
3: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak a bikkie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die knap op pad na jou toe.

0: Luisteraars, dan het ons nog weer een paar boodskapies ingekry. Kom ons geen net geleentheid dat ons hallo ook speel.
1: Ja, teken, ek wil ook net baie geluk sê daar aan die kleinkinders van oma Lena, daar aan die kant van Sonskenvelle, goedheid en guns op hulle jong levens. Mag Abba Vader hulle nog vele jare spaar. Het kom ook dan met baie liefde hiervan. Jack Windvogel, ook goeiemorgen daar aan my goeie vriend Jelze Wijn. Ook teens Willemse, jylle is gegroet, jylle moet een prachtige en geseende dag hier, baie, baie liefde. Jack Windvogel, goed gaan en veilig wees.
2: Ik begroet iemand elke luisteraar.

is al skakel op 1 FM, jou stem in die paradijs. Kom ons sluit aan by Sebastian Coleridge met ons nuus hoortepunte. Hy saai en saam met ons vanuit ons oudsoring atelier.

Dit klanken van Maroon 5 op 1FM en Girls Like You. Bye bye, welkom bij jouw stem in het paradijs. 1FM, zo bij kans 3 minuten voor de eer van 10 uur. En nou je volledig in disbulletin om 10 uur samen met Sebastian Kalrits. En dan gaan ons ook net daarna, dus een daar Jonies en weer, dan gaan ons weer aansluit ook bij ons inzetsel hier op 1FM, Massitete. Elke donderdag kan u daarvoor ingeskakeld wees so om 9:45 op 1FM jou stem in die paradijs. So maak seker jy is ingeskakeld daarvoor ook. En baie dankie vir u wat saamkeer en die boodskappe wat deurkom op ons WhatsApp lyn 060-505-2693. Môre Jason en almal wat nou ingeskakeld is, baie lekker om jou in my woning te kan hê. Môre vir Sebastian.

Lekker klank op jouw stem in het paradijs. Hier in de FM, be or you are a woman. Die klanken van Bad Boys Blue. Alleenlijk op jouw stem in het paradijs. Hier in de FM. We gaan niet zwart op een net, maar wel heel volledig. En die zullen om 11:00 hier op Hier in de FM. Jouw stem in het paradijs. Zo, kom eens genieten die tijdje samen met elkaar. Die klanken van Puff Daddy of P. Diddy. Samen met Faith Evans, I'll Be Missing You. Alleenlijk hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs.

0: Gloria Estefan op hier in FM, jouw stem in die paradijs. Die tyd wat aangeskuif het na 22 minute voor die uur van 12 uur. Ek is Jason Stan in jou geselskap. Hierdie is jou kontryprogram en welkom indien jy nou hier ingeskakel is. Lekker om die deel te kan hê van ons kontry hier op hier in FM, jouw stem in die paradijs. Tyd om aan te sluit by ons gemeenskapsnuus, gemeenskapsdagboek. En indien jy gemeenskapsnuus het wat jy graag wil deel saam met ons hier in FM luisteraars, en familie, dan kan jy so maak die middel van oproep te gee na ons kantore 044-874-5085 geselsel wat ons ontvangst en hulle sal vir jou en vir jy meer inligting kan gee hoe om te maak, wat om te doen en om jy gemeenskapsnuus op die Eden FM gemeenskapsdagboek te kan kry.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tijd vir die gemeenskap.
2: Een liefdevolle herinnering aan ons geliefde Weile Louise Haplaikies Nies Kools, in liefde omgee en mooie herinneringen sal altyd in ons harte voortleef. Begrafenisreëlings, daar is een troostdienst op donderdag die 13 augustus by die VGK Pakkersdorp om 7 namiddag en die begrafenisdienst op saterdag 15 augustus by die VGK Pakkersdorp om 10 uur. Daar is geen ter aarde bestelling. Die South African Cape Corps Military Veterans Association of the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support three critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read, and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Maya's Entertainment presents All Whites Winter Kayer Dance, 15 August 2026. The doors open at 5 p.m. at the Toekomsrus Community Hall in Oudtshoorn, featuring MC Paul Amas, DJ Slide, Matt Domingo on the saxophone, Malcolm Aronson with a Peebo Bryson tribute, and the Maya's Entertainment Band. General access tickets are 150 per person. Bring your own alcohol. VIP tickets 350. What is included in your VIP ticket? Free neon goodies for the glow show. Access to the exclusive elevator VIP area with a bird's eye view of the venue, plus exclusive access to the VIP open bar between 7 and 10 p.m. For more info and tickets, contact Genevieve Maya on 081-063-5496. Genevieve Maya, 081-063-5496.
3: Die gemeente van Duisendorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge. Nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp, munisipale area, na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3 uur. Dinsdag, AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasi om 6:30 in die Kamanasi byeenkomst of gemeenskapsentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship team oefensessie om 6:30, vrydag jeugbyeenkomst om 6:30 en sondag 8:00 die eredienst om 9:00 en die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Vir navraag maak kontak met sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of broer Frank de Villiers by 072-759-28.
4: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boereworsrolletjies voorbeeld het ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
5: voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
6: Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pieren en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on their way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
1: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM office between 8 and half past 4 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. And in the kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisatie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.

0: Nou ja, wil hoor of iemand jou al so aangeraak het, nee? Ah, genade, dit gebeur net hier op die... Hier op die Midday Connection, ja. Ons mixel is om op, nee. Afrikaans en Engels, om lekker saam. Ons laat die middag om lekker beweeg, nee?
1: Nog nooit het ek een mens lief
0: gehad, nee. Oh, vraag die self, vraag die vraagie. En hoe sê jy? Hoe sê jy?

0: just because you're miles away, all right? It is 14:30. Let's see what's happening on the WhatsApp line. Goodness. Ah, welcome to it, man. Welcome to it. Let's having a good time right here on your favorite radio station, man. It's got to be in FM. Your voice in paradise. Yes, I heard people saying, goodness, man, I'm singing along, Sebastian. Goodness. Yeah, no, what's happening? What's happening?
1: Spot nut, Sebastian. Spot nut. Let your man out of Kanduna, the Sebastian. DJ Sebastian.
0: They said I did.
1: Unhack and rescue Sebastian. They let me two in a curl.
0: Oh, loving it, brother. Loving it. Hartle goeiemiddag, sommer lekker jazz, ek en Julie nou hier. Oeh, dis Julie van Nysna. Julie sê, Sebas, Sebas, Sebas, hou vas. Syndicate Sisters, waar krap jy die saak uit, Sebas? You never my love.
2: Ai, Bas, jy vat my way back vandag, sê hoepela. Jy ken nie, hy klap hier, hawe ons hier, om klap voetjies. Klap voetjies. Yes, so hard ons ons asfaal gedaan,
0: sê
2: om klap my daar van Biu. Piu sal ook weet, sal ook wees, Basie. Piu, het was lekker om jou hier te onthaal, sisa. Met liefde uit Nysna van Ramona, Basjan. Jy vat ons ver, sê hoepela. Op jou, Boeta, met one of your kind.
0: Oh, thank you, man, thank you. Iedereen van Melo.
3: Goeiemiddag, Sabas.
0: Goeiemiddag.
3: Ik wil net aan mijn schoonteen bij je geluk zijn met zijn verjaardag vandaag. Maar goed, dit een gint omhoog. En mag zij... Vrouwtje Claudia, om lekker bederf. En met diezelfde asem wil ik ook sê baie geluk aan Eintje. Mag jy een geseënde verjaardag hê. En mag om Saul jou baie lekker bederf. Het kom ook met liefde van Delia.
0: Baie dankie, Delia. Baie dankie vir die boodskap, jy sister. Wat sê jy vir my? Morgen.
4: Goeiemiddag, Goeiemiddag. Welkom in my huis. Wat gaan aan haar by breakfast show? Ek sal nie weet, sy lees die versoek of niks. En wil ek net sê, ek vraag vir veilige reis vir Katie Drey, maar hy die Kaap het Oudtshoorn, en vir Nita Larona gesin, van Oudtshoorn af Kaap toe, vir begrafenis. En dan wil ik ook net sê, sterkte van Paul en Mas, ons wacht voor hem.
0: Ja, ja.
4: En voor Rassie,
0: ja.
4: Ons nog altijd lief voor hem.
0: Hey, hoor voor
4: je. Mooi en een lieve dag voor allemaal. Mijn familie, jouw familie, allemaal zinne.
0: Oh, baie dankie,
4: niemand
0: sister.
4: Niemand uitgesluit die met Eden maaikies.
0: Absoluut, niemand is uitgesluit.
4: Maar Sarah, the whole happy lot.
0: The whole happy lot.
4: Baie liefde.
0: Yes.
4: Eie antipop.
0: Ons eie antipop. Middagse Bas. Jo, lekker speel. Asseblief vir Viando Skierum. Sharon sê Skierum se Bas. Jo, sê druk hom uit, jong. Skierum. Ja, nee, wat. Jy weet, Skierum is 'n gevaarlike nommer daar, jong. Jene van Melo. Hallo.
5: Goeiemôre. Ek wil vir net, ek het vanmôre net 'n gelukwensing aan my kleinkind, hou Breileen, maal gas, sy moet lekker verjaar, mama se kind is vandag 7 jaar, en mag die Heere haar seën en vir vele jare spaar. Dankie vir haar moeder, wat so mooi na haar kyk. Mooi dag, en dit kom van haar familie in Pakkelsdorp, die koopman en die Norkie familie. Mooi dag.
0: Die koopman en die korkie familie, nee. Nou, middagse Basman, jy laat my nou lekker dans hier in die tuin, jong, hier in Ulskoot, broeder. Nee, kyk, jy weet wat jy doen, broer, en jy weet net hoe. Mooi gesien die dag vir allemaal, se Bas, skier om. O, broeder, skier om. Sean, hier uit Pakkelsdorp, Newden Park, broeder, gegroet daar aan jou, man. Ek hoop, jy het 'n fantastische dag daar wat jou bevind, broeder. Sebas, ek noem my vrou nou geelkaart, sy is so, nee broeder man, dit is toe nie man, nee stoon man, nee stoon, hou vast broeder, hou vast. Hallo,
6: middag Jason, jy het, Jy moet maar reer, as jy my maar weet, kom na die breakfast om te overrek en jy man, dit werk so lekker uit, die man kom terug, asseblief man, kom terug, Helen wat verraad, die so, kom terug, brade.
0: Helen, ek hoor vir jou, Ek hoor vir jou. Ja, nee wat. Nou, die nommer is 060-505-2693. Helen, ek hoor vir jou. Ja, nee wat, ek het nou weer een gezichtje gesien daar. Maar ek kon nog nie uitmaak of het nou die hops is daar nie. Ek kon nie die kappie sien en die jacket. Toe die ene nog vinnig daar voorbij gelopen by die atelier. Maar, ek sal probeer om in die handen te kry. Het lyk soos die hops. As ek nou kyk na die weese wat ek gesien het. Maar dit was so vinnig. So, het lyk dat die hops daar. Die kappie. Maar die kappie. Slaan my verstand te boven, man. Ek het hem nog eens so gesien met een kappie, so diep in die kopie, ne?
7: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times. The way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
8: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
9: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
10: Were you involved in a motor vehicle accident? Were you electrocuted by Eskom infrastructure? Were you wrongfully arrested and detained, assaulted by police?
11: Police search warrant, open the door now!
10: Maliciously prosecuted?
12: Thank you, Your Honor. Because in 27 years, I've been fighting for my life.
10: Injured because of medical negligence, your child injured during labor, don't wait. Claim what is rightfully yours now. MG Marley Attorneys Inc. fights for victims of injustice. One call could change everything. Call 044-150-0455 or 011-028-0947. Today or email us on info@mgmarleyattorneys.com. MG Marley Attorneys Inc. We fight, you recover.

0: Yeah, this is your Drive Time show, Eden FM, your beautiful voice in paradise. The time exactly 24 minutes before the hour of, it is actually 26 minutes before the hour of 4. Ek is nou daar by die ene keer van, you left me just when I needed you most. So ene keer wat diep slaan is een wat hard slaan, maar kom, ons praat gewoon verder net na die advertentie breek.
1: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
0: Just When I Needed You Most, it was released in the year 1979. Vrug gedaan, was Lapiland, 0605523693. Hartelijk goeiemiddag, het lyk na Kavuks wat daar vir my loer. Kavuks, is het jy?
2: Ja, Mr. Pola, Kavuks maand ook net in. Hy is ingeskakel by die werk. Is nou weer bezig om een versnappering te geniet hier zo.
0: Lekker man.
2: Als een rode dag hier weer. Maar ja, Katrina, middag aan jou ook. En al je vrienden, familie Katrina, jy langklaas in nood gegooi man. Ja, nee Katrina, jy kan ons die schoen maken. Gooi die ding in die lach, gooi die ding in die lach Katrina. Allemaal met een lieflijke aantje verder.
0: Dat is hy, bye dankie. Kom ons bly daar in Waslapieland, meneer en mevrou Cameron, hartelijk goeiemiddag.
3: Hartelijke goeiemiddag, meneer Amaspola Opskudos, baie welkom terug. Brother Danny B is hartelijke groet, baie dankie vir jou opofferings hierdie twee, dat ons het jou sommer lekker geniet. Al ons Eden FM maatjes is vanmiddag hartelijke groet aan ons senior burgers. Jy bied meneer en pak after die oort in Mosselbaai is hartelijke groet, Pola op, dat is een somersdag hier in Mosselbaai.
0: Lekker man,
3: choppa. En Lena, waar brand het, kom in. Gesene dag, baie liefde van Elsa Wayne en Doreen Cameron uit die prachtige Mosselbaai choppa.
0: Daar is hy, Elsa Wayne en Doreen Cameron uit die prachtige Mosselbaai. Goeiemiddag Paula, Babbel Jam en Eden familie. Ek en Floy is ingeskakel, gooi alles die lig. Welkom terug, brother. Baie dankie Floy. En dan sê Antie Monza vir my, so hartelijk goeiemiddag.
4: Middag sê. Paula Mas, hopste dops. Lekker in die gesene dag verder.
0: Dankie.
4: En sê ons baie dankie toch vir Jason Stanley. En Danny B. En dan sê ons baie dankie om meneer Amas weet, systeem weer te kan hoor. En een lekkere geseende dag verder. Groete van A tot Z van Auntie Monica.
0: Baie dankie Auntie Monica, lekker om jou stem ook te hoor. Oh, die boodskap is stroom in hier by 060-505-2693. Hartelijk goeiemiddag.
5: Middag sê, Mr. Paul Amas.
0: Middag sê, middag sê, Ramona. Lekker zijn.
5: Baie dankie vir prachtige muziek. Just when I needed you the most, yo.
0: Girlfriend?
5: Is lieflik, ja.
0: Is prachtig,
5: ik heb dat maar bij mijn ma en mijn pa geleer, Mr. Paula. Het was in mijn tijd, zoals jij moest maar zeggen. Maar wel is het tijd. Baie dankie, Paula. Met liefde, Ramona uit Nysna.
0: Lekker, Ramona. Groeten daar van Frank en van allemaal, ne. Ja, Liesel sê, Floy sê, is hammer en appes en muziek. Tannie Lies, hartelijk goeiemiddag.
6: Goeiemiddag, Paula Maas. Goeiemiddag aan allemaal wat my stem kan hoor. Hoop allemaal het soveer een baie lekker dagie gehad. En die wat oorlik gevoel het, voel een bietje beter. So allemaal moet een mooi dagie verder hê. Dit kom van die Lies Kamfer uit een sonnige oudsoring.
0: Inderdaad, het is een sonnige oudsoering. Baie dankie, Tannie Elise, ook vir daar die prachtige boodskap hier. Kom ons bly net so vir rikkie, nog so vir klein rikkie, bly ons daar by haar man in haar pisse era. Hoekom dan nou nie? Kom ons doen dit. The Carpenters, close to you.

Die ding staan so en die ding werk so nie. Jy ken net seker liedjies wat met tyd al hoe beter en al hoe mooier word. Nou hierdie enetjie van The Carpenters, Close to You, kan jy nou meer uitgereik, opgeneem in die jaar 1963. O, mense. Daar was ander kunstenaars, onder andere Dion Warwick, wat het ook opgeneem het, en die Carpenters het het baie gewild gemaakt. Sjoe, mense, I'm telling you, Close to You, is dit nou nie mooi nie. Reg, ons praat vanmiddag so 'n bietjie oor jou liggaam wat met jou praat, na aanleiding van dit wat met jou hops gebeur het. Maar nou moet ek ook daarom vir u sê, nie, dat toe my liggaam met my praat, maandag, ek was nog redelik fyn gewees, ja. Maar hier in die namiddagse kant, ja. Ek dink, ek was nog maandag hier gewees, ja, ek was hier. Na die show, toe ek by die huis kom, het ek gevoel, hier is iets wat wat onlekker is, as ek het so kan stel. En weet jy wat, dit was net so lichte krap in die keel gewees, ne? Is nou 100%, maar dit is baie beter, moet ek sê. Ek het onmiddellik afgeslaan, so die krapie wat daar was die manier hoe my lichaam met my gepraat het, weet te sê, hey, hallo, Paula, dat is fout. Nou soos daar ook ander maniere hoe ons lichaam met ons praat. Moegheid, geen energie, bloed eenvoudig, jou lichaam sê vir jou, hallo, of moet ek my toon verander, hallo, ons kan ons vir hallo, dan kan ons vir hallo, dan kan ons vir hallo, so ja, jou lichaam sê vir jou, hallo, jy het rust nodig, as ek het een bykie van die stress af, dan slaap jy te min, jy is die lijn nie min, jy is leeg, en dan hoofpyne, het ek ontdek, toe ek nou so'n bykie gaan oplees, is dat, dis een manier hoe jou lichaam baie hard met jou praat. Het kan soms spanning wees, as gevolg van spanning is daar hoofpyn, maar dan, een bloot eenvoudige ding, jy moet water drink, probeer goed dit, volgende keer, wanneer jy weer hoofpyn krijg, drink net eers een glas water, dis hoe jou lichaam met jou praat, en so is daar vele maniere, daar ken jy een paar maniere hoe jou lichaam al met jou gepraat het, dan kan jy gerust saam met my praat, by 0605052693, dis 3:15, hartelijk goeiemiddag. Ja, ons maak lekker muziek, ons keer lekker saam. Tot en met 5:00, van net na 5:00 skakel ons oor na ons Mosselbaai atelier, waar collega Wyhona Erasmus gereed staan om vanmiddag vir ons die Mosselbaai municipale gleef te doen. Veertien voor vier, kom ons beweeg na ietsie meer te modern, nie, ek dink is ook al redelijk, kom ons noem hom, een bietjie old school, maar ek dink van ons jonger mense kan identify met die ene keer. Hier is Joe. I wanna know, Eden FM, I wanna know. Good afternoon, this is the Hops on your drive time show, taking it easy. Die Hops had het rustig vandag, ne? No rush. Easy does it, maar as ek in is. Hello.

Ja, lekker van die klanke van Bongo Vibes is skeer om. Nou die lekkerte van radio is dat mense is nou in een vibe en dan is net so. Ja, dan is jy in een ander vibe. Hier is ons dan weer terug by die Bee Gees. So how deep is your love? Hoekom dan nou nie? Ons vat hem al weer daar naartoe. Klaar geskeer? Nou wil ek weet, hoe diep is jou liefde hier in FM? Hartelijk goeiemiddag.

0: Goedemiddag, Paula Hobbs. Paula Hobbs, dat is Landy. Paula Hobbs, ik wil die fancy stilly.
1: Landy, je boodschap is half. Kom nu, Landy, kom, maar kom voor. Sally is wel bang dat weet voor mij, no cup Auntie Sally dat eet. Lekker Auntie Sally, happy birthday one more time. In Londen is ze, hier gaat ons.

Dis hier naand almal, dit kom van Maureen en Johannes, alipad vanaf Gasha. Hallo julle. Hi Polo Hobbs, welkom, hou van jou muziek, titter, lekker titter. Ons hoor hom net daar so titter. Kom ek geef julle die nietste toevoeging tot die Afternoon Drive's playlist, volgende. Ek het nog so paar minute hoor.

He goes by the name of Mr. Spakumeru. And the name of the song is Everything Will Be Okay. And I'm telling you, everything will be okay. Mr. Spakumeru on the drive. It is 40 minutes before 5. After 5, we're crossing over to Vihona Erasmus in Mossel Bay, standing ready with your Mossel Bay municipality slot. Thank you, Mr. Spakumeru. Ach, man, that is lekker. Kom eens om, meneer Rasso. Having so much fun. My name is Paul Amas. Welcome to the drive. 30 minuten voor 5. Wat voor huis toe, wat voor werk, of je op, of je neer, zo bij die huis waar je ingaak en ingeskakel is. Hallo jij, goeiemiddag.

0: Carl Care Tweeze Verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgeving, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngosi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.

0: Filippense 4. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat geregverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Verbly julle altyd in die Here. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word en weet dat die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeerte in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my naam gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. Amen.
1: You're listening to the Sundowner Show with Roger.
2: Sundowner, music from the 70s, 80s and 90s with Roger. On your number one, Eden FM, on a Tuesday and Thursday from 10 past 6 to 7, we are celebrating the music of the Rockets and specifically the dance medleys. Now, all the original members passed on from the times of Bones and Molly and Cliffy, Jerry and Frankie. But when Jerry Watt passed on, it meant that the Rockets had to disband in March 2023. We're starting off with jazz.

Nou hierdie is twee propperse Rockets nommerkies. So stick uit en dans. Ken julle hom? Lekker, nee? Surrender to the Sundowner Show.

Dus juist in het paradijs, dus Eden FM, goedenavond in Baiba, welkom. Leuk om samen je te gaan keien weer eens vanavond hier op jouw Late Night Drive op Eden FM, jouw stem in het paradijs. Ik is Jason Stanley samen met jou en wat een plezier om weer eens vanavond samen met je te gaan keien en samen jou hier die tijd geleefd te kan deel op die senders van Eden FM, jouw stem in die paradijs. En die tijd aangeschreven naar zo bijkans 9 minuten oor die eer van de 10 uur. En vertrouw dat jy tot dusver een gesene dag gehad het. En indien nie, vertrouw ek dat jy die tijd geleef wat ons in mekaar se geselskap is, aangenaam sal wees en dat jy elk oomblik daarvan sal geniet saam met my. Oh nou, jy kan saam keier, jy kan saam gesels hier in ons atelier. Ons WhatsApp nummer 060-505-2693. 060-505-2693, dis ons WhatsApp nummer in die atelier, en dis jy hier saam met enig van ons omroepers in contact kan kom, saam met ons keier, en deel uit te maak van ons program hier tussen 10 en 12, maar regdeur die dag kan jy ook saam met ons kontak maak op die senders en in die ateliers van Eden FM. Kom ons gaan voort met die klanke wat ons vir jou opdis, love songs en slow jams, en ons speellys vir die eerste eer, en nou hier die geleentheid om deel uit te maak van die speellys, die muziek tussen 11 en 12, en dit is love songs en slow jams, en jy kan jou net aansteer en saam keier. Ons geluister na die klanke van Keith Washington met Kissing You. Vervolgens, en het net begin, is het die klanke van Julio Iglesias met My Love op Eden.

0: Dus jouw steun in paradijs, het is hier in FM. Goedenavond en bij welkom. Lekker om jou deel te gaan van onze late night drive. En wat lekker om achter oor te zitten en dit elke oomblik van hierdie wonderlijke rustige klanken te geniet. Samen met u als onze nachteile hier op hier in FM. Jouw stem in die paradijs. So bykans 9 minuten voor de eer van 11 uur. Bye bye, welkom voor u wat nou eens ingeskakel is. Lekker om jou deel te kunnen van onze late night drive hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. Kom ons kijken een beetje wanneer je geluisterd hebt, onder andere Gloed Lesie's My Love, Tamia's This Time It's Love. En dit is een van mijn ginseling, dis Fizzo met My Love Song. My Cabby's Love Takes Time en die klanken van Freddie Jackson op Eden FM, Just Like The Fire. Brian McKnight's Still In Love en dan is het verhaald voor de ware Worth and Music was deel daarvan. The Main Ingredient en Of This I'm Sure en dan hier die een van Millie Jackson se If You Are Not if you're not Back In Love By Morning. Wonderlijke klanken wat ons voor je opdus hier op jouw late night drive op Eden FM. Jouw stem in die paradijs Eden FM. Ondanks dat ons om 11 uur naar jouw WhatsApp boodschappen gaan luisteren. Maar voor eerst die klanken van de Manhattans en Men Cry Too.
1: Ever lost someone, someone walked out of your life. I'm sure you cried a little bit. I know the tortoise little boys that

0: Dus jouw stem in het paradijs, dat is hier in FM en zo met die wonderlijke klanken van ons geluisterd. Als het goed is van mijn kant, dat was baie lekker om samen die te kon kijken vanavond. Ons maak volgende week weer zo, dinsdag, woensdag en donderdag op hier in FM, jouw stem in het paradijs. Van mijn kant af, Jason Stanley, Dr. J is your love doctor. Een prachtige avond voor je verder, een lekker naweek voor je verder. Tot ons weer samen elkaar keer. Ek is weer morgenochtend tussen 9 en 12 in ons kontrijprogram. Keer ek weer eens samen met jou. Een lekker aand vir u verder. Cheers voor eerst dat u val waar u wil. Goed gaan met u. Bye bye.
1: Tune in on Late Night Drive for a unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor.